0: embarrassing.
1: We say bad words or
2: no?
3: Bad words?
2: No, you can't.
1: Yes.
3: Like,
4: Benzona maniac, arsenic, cat, hay maniac.
5: Heb je tegen mij of wat?
6: C'est ton fou, hein?
1: Aš tau pasakiau, blėt, stoji kampą, jeigu nesistosi, aš nachlį tave nupisiu nuo vaizdo.
7: What is your problem? What is your problem? Habe ich gesagt, auf 1000 kip, 1000 kip, habe ich getu
5: angefragt. Che cazzo dici? Che cazzo stai dicendo? Non capisci un cazzo!
4: Che ani tfos otkha achar. Che
1: habla? Che habla, chaval?
5: Nanka yottero vakanne. Kunnen we nu eens mee stoppen, alsjeblieft?
6: Ja, met de toetie op de konjo!
5: Kunnen we ons zijn? Hap op daar! Nani, weet jij dat ja? Russe, hoppa!
7: Genoeg,
6: sahib.
7: Genoeg.
6: Genoeg.